0: problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag twee verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden.
1: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio.
3: Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden.
2: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is AE Radio. De stem van jouw regio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jos Thuisstra met het radionieuws op A1 Radio.
3: Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust, in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden.
2: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. What if

radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio. I'm tired.

En op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio.
3: Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden.
2: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 100.

everyone.

Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In het hele land geldt code oranje vanwege zware onweersbuien met op veel plaatsen kans op bliksem. Blikseminslagen hebben vannacht hier en daar voor branden gezorgd. In Toornwerd kwamen twee kalveren om bij een brand op een boerderij, terwijl 150 koeien konden worden gered. In Snelrewaard ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Ook in Boskoop en Amsterdam ontstonden er branden na blikseminslag. In Amsterdam kwamen ook veel meldingen over wateroverlast binnen. De Verenigde Staten hebben voor de tweede dag op rij luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn deze aanvallen een vergelding voor een Iraanse droneaanval op een olietanker in de straat van Hormuz. Iran meldt explosies op meerdere plekken. En de Amerikaanse president Trump waarschuwt voor verdere militaire actie. Door de nieuwe aanvallen staat het recente staakt het vuren van 60 dagen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw onder zware druk. Nederland en het Verenigd Koninkrijk willen samen een nieuwe vloot amfibische transportschepen bouwen. Het Britse kabinet trekt daar ruim 580 miljoen euro voor uit. Met de schepen kunnen militairen en materieel aan land worden gebracht op plaatsen waar geen haven is. De samenwerking past in de versterking van de NAVO en de focus op het hoge noorden. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Die ruimtes blijven met 14 tot 17 graden veel koeler dan de temperatuur boven de grond. Vooral bewoners van arme wijken zonder airco moeten er straks terecht kunnen. De gemeente bekijkt nu hoe de vele tunnels geschikt en veilig gemaakt kunnen worden, met onder andere zitplaatsen, toiletten en water. Het weer, er trekken nog altijd onweersbuien over het land. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koele weer. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio.
3: De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen 2 koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Gisteravond werd het land getroffen door een nieuwe beving, terwijl de reddingswerkzaamheden van de vorige 2 nog in volle gang zijn. Er zijn al meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland aan het werk, waaronder 64 uit Nederland. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Die ruimtes blijven met 14 tot 17 graden veel koeler dan de temperatuur boven de grond. Vooral bewoners van arme wijken zonder airco moeten er straks terecht kunnen. De gemeente bekijkt nu hoe de vele tunnels geschikt en veilig gemaakt kunnen worden, met onder andere zitplaatsen, toiletten en water. Het weer. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten ons land uit en code oranje is ingetrokken. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.
5: Somebody.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: 20 ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. Eén persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Ook zaterdag vielen er over en weer in het conflict meerdere doden en gewonden door luchtaanvallen. Er werden ook 21 drones neergehaald die op weg waren naar Moskou, zo meldt het Russische leger. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. In een meer bij Hannover werd een 8-jarige jongen dood uit het water gehaald. Een 27-jarige man verdronk in een zijrivier van de Rijn in het zuidwesten van het land. En een 30-jarige zwemmer overleed in een meer bij Mannheim. In de buurt van Frankfurt verdronk een man van 40 jaar oud. Door de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling in de Duitse rivieren en meren. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen 2 koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Koeweit en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Code oranje werd door het KNMI vanochtend beëindigd. Verspreid over het hele land is er schade gemeld vanwege het noodweer, vooral woningbranden en wateroverlast. Er raakte 1 persoon gewond, dat was in het Noord-Hollandse Landsmeer. Bij het WK voetbal is Iran er niet in geslaagd om door te gaan naar de volgende ronde. Algerije voegde zich als laatste land vannacht wel bij de laatste 32 landen. En Lionel Messi van Argentinië, dat zich eveneens heeft geplaatst, verbeterde vannacht zijn eigen record als topscorer alle tijden met zijn 19e doelpunt. De 16e finales worden deze week gespeeld. Dinsdagochtend speelt Nederland tegen Marokko. De winnaar van die wedstrijd speelt later tegen Zuid-Afrika of Canada. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. 1 persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Ook zaterdag vielen er over en weer in het conflict meerdere doden en gewonden door luchtaanvallen. Er werden ook 21 drones neergehaald die op weg waren naar Moskou, zo meldt het Russische leger. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. In een meer bij Hannover werd een 8-jarige jongen dood uit het water gehaald. Een 27-jarige man verdronk in een zijrivier van de Rijn in het zuidwesten van het land. En een 30-jarige zwemmer overleed in een meer bij Mannheim. In de buurt van Frankfurt verdronk een man van 40 jaar oud. Door de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling in de Duitse rivieren en meren. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
5: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
5: A1 Radio. Goedemorgen.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

Dag luisteraars, welkom bij het jazzprogramma Blik op Jazz. Bijna 60 minuten vol met jazz in allerlei vormen. En we gaan direct beginnen. Deze week draaien wij onder andere op CD en LP Billie Holiday, Walter Wanderley, Bobby Hackett en vele anderen. Een zachte bas-intro en daarna de onmiskenbare stem van Michael Bublé. Een jonge zanger à la big band zangers zoals Sinatra, Bennett en Koning. Zijn timing en swing zijn echt top. En samen met een superb collectie van jong bekwame muzikanten resulteert het in een mooi openingsnummer. Hier heb ik Michael Bublé met Call Me Irresponsible.

Een heerlijk laatste akkoord van Michael Bublé. Mooi openingsnummer. Twee van de beste van hedendaagse trombonisten zijn Carl Fontana en Jiggs Wiggum. Samen met een bruisende begeleiding gaan deze twee giganten los in een stuk van Duke Ellington en het heet Take the Coltrane. Dat is een woordspeling op Duke Ellington's Take the A-Train en is opgedragen aan saxlegende John Coltrane. Jiggs Wiggum en Carl Fontana.

0: in één keer uit. Dat waren die twee trombonisten. Mooi stuk. It's so peaceful in the country. Een stuk voor mij totaal onbekend. Na we praten komt Bobby Hackett op cornet deze gevoelige ballad spelen. Dave McKenna achter de piano speelt een heel leuke solo. Deze opname is een tikkeltje rumoerig, want het is live. En dat maakt het nog leuker. Bobby Hackett.
1: Where's our host? Well, Dave, I think you should play a long introduction to It's So Peaceful in the Country, written by our very good friend Alec Wilder. Ready?
2: I guess that's got it, Bob. Alec, here it is.
1: I didn't mean to steal your line.
2: Alec is here.
1: Thank God he's here. Very wonderful letter.
2: I lost those lines. Those are all...

Ja, ja. It's so peaceful in the country. Heel leuk. The Green River Jazz Band nu met een Dixieland klassiek stuk. En het heet Mandy, Make Up Your Mind.

Een mooi ballad nu, geblazen door die Amerikaan saxspeler Don Byas. Hij was vaak in Europa te zien op tournees met jazzsterren uit de VS. Hij laat hier onze versie van Laura horen. Hier is Don Byas.

tijd na deze mooie ballad van Don Byas, meen ik, voor een vocal contributie. En hier met een swingende lullaby op Birdland is perfectie in jazz herself, Sarah Vaughan. En zij zingt samen met een superb begeleiding. Haar scat solo is echt boeiend. En het is geen wonder dat zij heeft heel veel zangers en zangeressen beïnvloed. Hier is Lullaby of Birdland.

Een piano en drums intro van Lou Levy en Stan Levy. En daarna de sensuele tenor saxtone van Stan Getz. Hij was een van de meest bekende saxspelers ooit. Ik heb hem vaak gedraaid met bossa nova stukjes. Soms met Astrid Gilberto. Maar recht toe recht aan swing. Hier is Too Close for Comfort. Stan Getz.

zei ik net, Bossa Nova. Wel nu, hier met zijn trio is pianist-organist Walter Wanderley met een superzacht Bossa Nova met de titel Stay My Love. Dit is echt Jazz in the Dark.

En daar gaat Walter Wanderley. Nostalgisch jazz nu van Duke Ellington en zijn band met de lekker I Let a Song Go Out of My Heart. Let op de superstrakke ritmesectie. Duke Ellington, een echt inspirator in de jazz.

Weet je wat? Ik blijf in de swing-era met de unieke stem van Billie Holiday met haar versie van Swing, Brother, Swing. En swingen doet zij zeker.

0: this man. Come on, knock me out. Swing it, brother, swing, swing.
1: Een ode aan zigeunergitarist Django Reinhardt wordt nu live gespeeld door misschien de allerbeste piano bass drums trio ooit. Hier met Django, geschreven door MJQ-lid John Lewis, is de Oscar Peterson trio. Luister en geniet. Django.

En zo, Blik op Jazz gaat weer sluiten. Wij, Reobrium Willem ter Haar, vonden het heel leuk dit programma te maken. Wij sluiten met Chris Barber's Jazz en Blues Band, met de St. Louis Blues en Harmonica Harpen in een opbeurend shuffle tempo. Hopelijk zijn jullie er volgende week voor weer een swingende Blik op Jazz. Tot dan. Bye bye.

0: 1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. De monteurs konden vannacht pas laat aan de slag vanwege het slechte weer, meldt spoorbeheerder ProRail. In Venezuela is opnieuw een kind levend teruggevonden onder de puinhopen van de aardbevingen. Het is een 11-jarige jongen in de stad Carabaleda. Eerder werd ook al een baby gered. Er worden nog 50.000 mensen vermist. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is inmiddels opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland zijn aan het werk, waaronder een team uit Nederland. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Code oranje werd door het KNMI vanochtend beëindigd. Verspreid over het hele land is er schade gemeld vanwege het noodweer, vooral woningbranden en wateroverlast. Er raakte 1 persoon gewond, dat was in het Noord-Hollandse Landsmeer. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. De jury was onder de indruk van haar uitstraling en maatschappelijke betrokkenheid. Melissa wil zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren en gaat in november naar de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A1 Radio. Goedemorgen.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

0: Gospel Light met Erik Veldhuizen.
1: En welkom bij deze Gospel Light met Praise Mix. In het eerste uur lofprijs en aanbiddingsliederen aan ingesloten. En straks in de tweede uur Christian Contemporary Music en de Gospel Light concertagenda van deze week.
0: Gospel Light, your choice is right.
1: En deze uitzending openen met muziek van Zingen in Veenendaal met 10.000 redenen. En voor de rest aansluitend dus lofprijs, aanbidding, Nederlands en Engels talig in dit uur van het programma Gospel Light. En mocht je willen reageren, dat kan via de WhatsApp op 06-23-86-8334. Dit is 10.000 redenen vanuit de Zingen in Veenendaal.

En in dit programma non-stop lofprijs en aanbieding met straks ook nog een bijbelvers van deze week. Je hoort de muziek van Sela, wat een grote liefde. Reacties zijn welkom via de WhatsApp op 06-2386-8334. Dit is muziek van Brian Dorksen, Two Souls, One Heart.

0: De muziek van Brian Dawson, Two Souls of One Home. En straks gaan we dus naar het Bijbelvers van deze week luisteren. Uit Johannes 16, vers 12 tot 20. Maar daarvoor gaan we eerst nog naar de muziek toe. En deze muziek is natuurlijk op deze zender te beluisteren. Wil je alles naluisteren? Dat kan op www.gospellight.nl. En ik zei het al, reacties en welkom op 0633-868334. Straks dus het Bijbelvers van deze week.
1: Zie je de zon weer schijnen?

0: En je hoorde een nieuwe tijd van de Rini en Elisa Krijnsman. Prachtige muziek in dit programma, Gospelijf. Maar natuurlijk ook aandacht voor de Bijbelverhaal, het Bijbelvers van deze week. En die gaat over luisteren en zoeken uit de Johannes Evangelie.
1: Vandaag lezen we Johannes 16, vers 12 tot en met 20. Ik heb jullie nog veel te zeggen, maar jullie kunnen het nu nog niet begrijpen. Als de Heilige Geest komt, zal hij aan jullie de waarheid bekendmaken. Hij zal jullie helpen om de waarheid helemaal te begrijpen. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij van mij hoort. Hij zal jullie vertellen wat er zal gebeuren aan het einde van de tijd. Zo zal de Heilige Geest mij de hoogste eer geven. Want de waarheid die hij bekendmaakt, komt van mij. Alles wat van de Vader is, is ook van mij. Daarom zeg ik,

De waarheid die hij bekendmaakt, komt van mij. Jezus zei tegen zijn leerlingen: over een korte tijd zien jullie mij niet meer. En dan, na weer een korte tijd, zullen jullie mij terugzien. Een paar leerlingen zeiden tegen elkaar: wat zou hij daarmee bedoelen? Hij heeft toch ook gezegd dat hij naar de Vader gaat? Wat bedoelt hij dan met een korte tijd? We begrijpen er niets van. Jezus wist dat de leerlingen hem die dingen wilden vragen. Hij zei: jullie praten met elkaar over mijn woorden. Over een korte tijd zien jullie mij niet meer. En dan, na weer een korte tijd, zullen jullie mij weer terugzien. Jullie willen weten wat dat betekent. Luister heel goed naar mijn woorden. Ik zal sterven. Jullie zullen verdriet hebben en huilen. Terwijl de mensen van deze wereld blij zijn. Jullie zullen diep bedroefd zijn, maar jullie verdriet zal veranderen in vreugde.

0: In de tekst van gisteren sprak Jezus al over de haat van de wereld. Vandaag legt hij dat nog duidelijker uit. Het gaat niet gewoon om een gevoel van jaloezie, maar om heftige, vijandige reacties die zelfs dodelijk kunnen zijn. Tegenwoordig denken we bij zinnen zoals iedereen die jullie doodt meent daarmee God te dienen, niet snel aan het jodendom. Door de geschiedenis heen zijn het te vaak juist joden geweest die hebben geleden onder de heftige, vijandige reacties van anderen. En die anderen waren regelmatig christenen. Maar in de tijd van Johannes was dat anders. Toen waren het de christenen die voor hun leven moesten vrezen. Hoe wil jij vandaag de tijd nemen om naar God te luisteren en hem te zoeken?
1: Gospelite, your choice is right.
2: En wij gaan door met ons op lofprijsaanbidding. Dit is Ik Kom Altijd Uit bij u van Doorbrekers Worship.

Op de internetsite van Gospellight kun je kijken naar clips van artiesten, het laatste gospelnieuws, links naar artiesten, ons gastenboek en je kunt het programma nog eens naluisteren op www.gospellight.nl.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
3: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band op met hun ouders, kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Verder kan schermtijd op jonge leeftijd leiden tot slaapproblemen en overprikkeling. Dat blijkt uit Engels onderzoek. De VN Gezondheidsorganisatie adviseert om kinderen jonger dan 2 jaar geen schermtijd te geven. Iets waar de meeste ouders zich niet aan houden. Zo bericht nieuwsite nu.nl. De nieuwe president van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warres, neemt deze week deel aan de jaarlijkse vergadering van de Europese Centrale Bank, ECB, in Sintra in Portugal. Hij gaat daar in discussie met ECB-president Lagarde over de stijgende inflatie ten gevolge van de spanningen in het Midden-Oosten. Het is de eerste keer dat Warres in het openbaar optreedt nadat hij in mei het voorzitterschap van de bank overnam van zijn voorganger Powell. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. De monteurs konden vannacht pas laat aan de slag vanwege het slechte weer, meldt spoorbeheerder ProRail. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. De jury was onder de indruk van haar uitstraling en maatschappelijke betrokkenheid. Melissa wil zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren en gaat in november naar de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: A1 Radio, goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

Muziek was van Will Wickham, ook recent uitgebracht vorig jaar. Met Homesick for Heaven, je luistert naar het programma Gospel Lights. En dat kun je natuurlijk op diverse manieren beluisteren. Ook na het luisteren via www.gospelites.nl. Met muziek, heel veel afwijkende muziek dan standaard. Dus we gaan wat leuks ervan maken dit komende uur. Ik ben welkom, mijn naam.

0: over us.
1: En je hoorde Sovereign Over Us van Michael W. Smith en Charity Gill. En voor de informatie, Charity Gill die gaat samen met deze artiesten Cici Winans optreden. Dat is op 26 augustus in Rotterdam Ahoy. En meer informatie op www.gospelheid.nl. Dit is muziek van Cici Winans, Goodness of God.

De muziekfestie is One as Good as of God. En zij is dus samen met Charity Gill te zien en te beluisteren in Rotterdam Ahoy. 26 augustus is dat daar. En informatie, ik zei het al, op onze eigen website www.gosplight.nl. Nu een oude, gauw oude, uit het archief van Gosplight. I'm on my way to Zion van de Worldwide Messer Tribe.

En de muziek was van The Worldwide Mistletribe op het ouderwetse schijfje Dance Planet. Zo heette de schijf. Het album van The Worldwide Mistletribe met I'm On My Way To Zion. In dit uur Christian Contemporary Music in allerlei stijlen. Oud en ook nieuwere muziek. En van deze wat oudere muziek van The Worldwide Mistletribe gaan we naar nieuwere muziek. Dat is van Sanctus Real. En zij zingen The Difference, dat is de radio-uitvoering van

En you're the difference van Saintsville uit dit jaar. Met het prachtige nummer, dus The Difference. We gaan naar muziek van Petra uit de oude doos. Don't Let Your Heart heet het.

En van deze muziek van Petra met Don't Let Your Heart van 18 Heavily Soft Rock Songs gaan we naar dit werk, wat voor mij een prachtig nummer is. Ik vind het in ieder geval mooi. Point of Grace en West King met I Believe en waar ik in geloof is in Jezus Christus en de Zoon van God dus. Dit is het programma Gospel Interactie. Zijn welkom via de WhatsApp op 06 T3 86 8334.

muziek van Poison Phrase en Wes King. En als je denkt, vorige week hoorde ik dezelfde muziek. Dat klopt inderdaad. Ik ben best wel een beetje fanatiek van dit nummer. Vind ik een prachtig nummer. Oorspronkelijk was het trouwens van Wes King. Alleen jaren geleden deze werd uitgebracht door Point of Grace en Wes King in een nieuw jasje. Door de muziek van Amy Grant uit 2013 komt het Great The Day. Straks hebben we de concertagenda van deze week.

En je luistert naar de Gospelijf Kostentagenda van deze week. Hij is vrij kort, maar ook krachtig. In ieder geval allereerst over de gospelkoorreflectie uit Zeist. Zij gaan binnenkort weer optredens geven. In ieder geval in het voorjaar van dit jaar komt er nog een benefietavondconcert. Daarover meer informatie in dit programma en natuurlijk ook op hun eigen website is later te vinden. En gepland staat een concert op zondag 29 november. Dan gaan ze naar Haastrecht, voordienst in de adventstijd. Dat is nog wat verder weg. En voor de rest meer informatie over dit gospelreflectie is te vinden op hun eigen website. En natuurlijk ook die van ons. En zij oefenen en repeteren altijd op woensdag tussen 8 en 10 in de Shalomzaal van de Noorderlichtkerk aan de Berg 92A in Zeist. En meer informatie over gospelreflectie is te vinden op gospelkoorreflectienzeist.nl. Dan zoeken we het wat verder weg. Cici Winanton, Charity Gill. Ik hoop dat je er nog bij kunt zijn. Woensdag 26 augustus vindt de plaats om 8 uur 's avonds in Ahoy, Rotterdam. Zeker de moeite waard om daar naartoe te gaan naar het concert. Die zie je niet elke dag. En meer informatie daarover is ook te vinden op onze eigen website www.gospelijf.nl. En natuurlijk kun je natuurlijk ook de informatie terugvinden als je even googelt op Ahoy Rotterdam. En dan Cici Winans en Charity Gill zij treden op. Dus op woensdag 26 augustus 2026 in Ahoy Rotterdam om 8 uur 's avonds. Maar wees er snel bij, want ik denk dat de kaarten heel erg snel op zijn. En dat was het nog weer voor de concertagenda van deze week. Hopelijk volgende week nog wat meer informatie die we gaan verwerken in het programma. En mocht je informatie hebben, dan kun je natuurlijk dat aanleveren aan ons. Dat kon onder andere via de WhatsApp op 0623-868-334. 0623-868-334. Of kijk voor informatie op www.gospelijf.nl.

Op de internetsite van Gospelite kun je kijken naar clips van artiesten, het laatste gospelnieuws, links naar artiesten, ons gastenboek en je kunt het programma nog eens naluisteren op www.gospelite.nl.

En je hoort de muziek van Natalie Grant in Christ Alone. We maken een uitstapje en dat uitstapje noemen we het Baruch Adonai en medley. Deels in het Hebreeuws. En dat voor de leuke afwisseling hier in het programma Gospelheid. Ook daar is aandacht en ruimte voor. En straks nog Jesus Ken van Austin French en vele andere nummers in dit laatste stuk van dit programma.

En de muziek was van Austin Friends met Jesus Ken uit het jaartal, nu even kijken, 2021 alweer, dus alweer even geleden. Dit is nog wat ouder, dit is van Evelyn met Testify to Love. Het komt van het album Wow 1999.

door de Evenlanden, Tessa White the Love. En wil jij op dit programma nog reageren? Dat kan op het nummer 06-238-6-8-334. Wij gaan alweer richting het einde van dit programma, maar niet voor deze muziek.

Music was dat van Katie Nicole, Have Your Way. En wij gaan naar het einde echt van het programma. Dus ik ga van jou afscheid nemen met de laatste muziek. En die muziek die hoort is van Alpdarst met Be Born In Me. Wij zijn er weer volgende week natuurlijk. En alles naluisteren, nalezen is te mogelijk op www.gospelheid.nl.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Voor de derde dag op rij is in De Bilt een officiële tropennacht gemeten. Afgelopen nacht daalde de temperatuur niet onder de 20 graden en kwam uiteindelijk uit op een minimum van 20,3 graden. Weer Online laat weten dat niet eerder 3 aaneengesloten tropennachten werden gemeten. Het record voor warmste nacht is nog niet gebroken en staat nog altijd op naam van 27 juli 2018. In het Gelderse Delen was het die nacht 24,4 graden. Bij Gouda kunnen geen wissels en seinen worden bediend. Dit heeft met een blikseminslag te maken. Er is daarom geen treinverkeer tussen Gouda en Rotterdam en tussen Gouda en Den Haag mogelijk. Naast deze storing waren er elders door het noodweer van gisteravond laat en vannacht ook kleinere en grotere storingen. De landelijke treindienst startte daarom verstoord op. Gevolg is dat op verschillende plekken in het land minder treinen rijden. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Een gigantisch containerschip van een Franse rederij is vanmorgen door de straat van Hormuz gevaren. De rederij CMA CGM noemt dat een belangrijke mijlpaal. Het onder de Franse vlag varende schip heeft een lengte van 366 meter... en was afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het schip voer door de zeestraat op het moment dat het geweld in de regio weer is opgeleid. Iran viel eerder schepen in de straat van Hormuz aan, waarop de VS opnieuw Iran aanviel. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band met hun ouders op. Kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Verder kan schermtijd op jonge leeftijd leiden tot slaapproblemen en overprikkeling. Dat blijkt uit een Engels onderzoek. De VN-gezondheidsorganisatie adviseert om kinderen jonger dan 2 jaar geen schermtijd te geven. Iets waar de meeste ouders zich niet aan houden. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
4: Charge World draait om de wereldhit.
5: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: De wereldwijde nummer 1 vandaag in 2010 was California Girls van Katy Perry en Snoop Dogg.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. Een wekelijks ben je gehit door de internationale hits en geef je een tour door de wereldhitlijsten. En presenteer de charts hun top 30 met daarin de wereldwijde populairste muziektracks van dit moment.

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Chart World, alles draait om de wereldhits.
2: Met later dit uur de wereldwijde album top 10 van dit moment... met bijzonder goede zaken voor Olivia Rodrigo. En ook de nieuwste rangen en standen van onze eigen wereldhitlijst... de Charts en Top 30. Maar eerst zometeen Charts All Around the World. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was dat die van Spanje. En daar is een grote hit van Covido en Elvis Crespo en La Grossa.

0: Van Australië tot Zweden. Chart World. Hits all around the world. Met deze week
1: de tophits in Griekenland. Een geliefd vakantieland met zo'n 10 miljoen inwoners. De hoofdstad en grootste stad van Griekenland is Athene. En naast de buren zijn Albanië, Noord-Macedonië, Bulgarije en Turkije. En dan de muziek, en die is vooral als je de Griekse chart erop naslaat, allemaal in het Grieks. Maar als je ook even verder kijkt in bijvoorbeeld de Shazam leest, dan kom je ook Huggle, Emel, Angel en Ultranati en Moving to the Sun tegen. Maar ook Nederlands trots, Another than 45 Ultra and Talk to You. Maar de absolute nummer 1 komt echt vanaf Griekse bodem en is Spaloma van Rak, Manju en Ogay.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen hier bij Chartwild de nieuwe Chartrun-lijst van deze week. Maar eerst nu de Chartrun tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks in de actuele Chartrun-lijst. En in deze tussenstand over dit lopende jaar kan ik je melden dat er 4 tracks verdwenen zijn. Verdwenen uit de top 30 zijn Bebe Rexha en Faithless en New Religion na 2 weken en 22 punten. Chemical Brothers Go na 4 weken en 21 punten. En Bruno Mars met Risk It All 16 weken in totaal en 230 punten voor de jaarlijst. En ook is eruit na 36 weken Ray and Where Is My Husband. En met de verdwijning van Ray is de voorlopige jaar top 3 weer behoorlijk door elkaar geschud. Met nu op 3 met 328 punten Dave and Thames en Rain Dance. Op nummer 2 met 376 punten Ordinary van Alex Warner. En op nummer 1 komt binnenvliegen in deze voorlopige jaar top 3 met 460 punten Ray en Where Is My Husband.

0: Chartrun. Chartrun. Top 30.
1: Het is tijd om in deze Chartworld in de nieuwe Chartrun-lijst van de Chartrun Top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En dan gaan we met het eerste overzicht met op 30 van 23 Taylor Swift en The Fat of Ophelia. Repeated op 29 opnieuw in de lijst. Teddy Swings en Mr. Know-It-All nu 5 weken. En Malcolm Todd en Earrings die gaat van 22 naar 28. Ook omlaag van 26 naar 27. Sam Feather en Olivia Dean en Rain Me In. En Olivia Dean met So Easy to Fall.

0: Met op 25 gebleven staan De Bassa en Magnetic. BTS en Come Over zijn nieuw binnengekomen. 24 en Harry Styles met American Girls gaat van 24 naar 23. Omlaag van 20 naar 22 Dominic Fick en Baby Doll. En nieuw op nummer 21 Lazera Film, Illit en KCN Iconic by Mistake.
1: Chartrun, nieuw.

0: World, wereldwijde album top 10.
1: Met 4 stijgers, 1 staanblijver, 4 zakkers en 1 nieuwe bij de bovenste 10. En die vinden we direct op nummer 10. Daar staat Michael Jackson, number ones. Ellen Langley en Dan Dillo, die gaat van 7 naar 9 en 9. En van 10 naar 8 gaat Harry Styles en Kiss All Time Disco Occasionally. Met Bunny de Tellen naast foto's gaat van 8 naar 7. En BTS met Arrigan, die gaat van 5 naar 6. Noah Kahn en The Great Divine gaat van 6 naar 5. En Olivia Dean met The Art of Loving, die blijft staan op 4. Drake, Iceman, gaat van 2 naar 3. En Michael Jackson met Thriller, die daalt van 1 naar nummer 2. Dus dat houdt in dat er ook een nieuwe nummer 1 is. Vorige week binnengekomen op 9 en nu naar de wereldwijde album nummer 1 doorgestegen. Olivia Rodrigo en You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Het is de nieuwe nummer 1 wereldwijd op albumgebied.
0: Chart World, wereldwijde album top 10. Nieuw.

0: Op 20 van 18, Somber en Homewrecker. Sarah Lawson, Midnight Sun, vorige week binnengekomen op 30 en nu naar 19 doorgestegen. Het is de wereldstijger van deze week. En K-pop Damien Hunters, Hunter Hunter X en AJ en Golden gaat van 17 naar 18. Drake en Jennie's gaat van 14 naar 17. En ook omlaag van 11 naar 16, Justin Bieber en Nicki Minaj en Beauty and a Beat.
1: Chart Run. Wereldstijger, nummer 19.

0: Top 15.
1: Met op 15 van 16 Olivier Dean en Man I Need Another in 45 Ultra and Talk To You gaat van 18 naar 14 omhoog. En van 10 naar 13 zakt Ellie Langley en Chosen Texas. Tame Impala en Jenny en Dracula die gaan van 13 naar 12. En gezakt uit de top 10 van 6 naar 11. Bruno Mars en I Just Might. Short run.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen einde oefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Zij noemen de plannen een frontale aanval op de agrarische sector. Er worden offers geëist die onmogelijk zijn en economische perspectieven ontbreken. De Tweede Kamer wordt door de organisaties opgeroepen de plannen naar de prullenbak te verwijzen. Verschillende sportcollega's van shorttrackers Sven Roes zeggen dat de 26-jarige sportman vermist is. Op sociale media wordt opgeroepen naar hem uit te kijken. Er is bij de politie melding van de vermissing gedaan en die wordt onderzocht. Sven Roes zou gistermiddag voor het laatst bij een Shell-station in Muiden gezien zijn. Hij was om 14:15 in een witte bestikkerde Team NL Mitsubishi ASX uit het Friese Oosterzee vertrokken. Gisteravond om 7:05 was er voor het laatst contact met Roes. Afgelopen nacht is in Middelburg een automobilist op meerdere mensen ingereden. Vlak daarvoor had er een steekpartij plaatsgevonden waarbij 2 gewonden vielen. Na het steekincident werd melding gedaan van een automobilist die op een gevel was gebotst. Het pand is daarbij behoorlijk beschadigd geraakt. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek de automobilist daarvoor op een groep mensen te zijn ingereden. Blikseminslag bij Gouda en takken op het spoor in meerdere delen van het land veroorzaken problemen voor het treinverkeer. De NS laat weten nu nog niet te kunnen overzien wat de gevolgen voor de dienstregeling van morgen en dinsdag zijn. Afgelopen vrijdag werd al aangekondigd dat er vanwege de hitte niet alleen in het weekend, maar ook op maandag en dinsdag sprake zou zijn van een aangepaste dienstregeling, want bij warm weer kunnen treinonderdelen oververhit raken. Het noodweer van afgelopen nacht heeft tot extra problemen geleid. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
4: A1 Radio. Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: AE Radio.
3: Chart World draait om de wereldhits.

0: Vandaag, maar dan in 2010 was de zomerhit van Stromae en Allure on Dance.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij 2 uur van Chart World, de radioshow die per voet volgt de wereldhits. Met straks het vervolg van de wereldhitlijst die charteren. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de All Around the World wereldcolumn. En deze komt die van een Zweden kenner en in bezit van een tweede huis in Zweden, Hans van

0: Art World. Hits van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hits zijn in België, Duitsland en Nederland. We beginnen in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaan hard Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Het gaat van 44 naar 37. Dizzy Lizzy's en Milo die verspringen met Forever Young van 41 naar 35. En The Cure van Olivia Rodrigo die stijgt van 45 naar 31. En in de top 30 staat op 29 komende van 36 Sheena Spearer en Material Lover. Milk Inc. en Madison die vinden we op 26 van 32. En nog een keer Olivia Rodrigo. Dit keer met Drop Dead. Het gaat van 34 naar 25. Suzanne Freek halverwege die stijgen door naar de top 20. Ze gaan van 26 naar 19. En dan wat sprinters die best wel verrassend zijn. De eerste zijn Miles Smith en Niall Horan. En hun drive save stijgt van 24 naar 16. Teddy Swings, Mr. Know-It-All, die verspringt van 21 naar 14. En in de top 10 gaan hard Olivia Dean, Man I Need. Het gaat weer omhoog van 19 naar 8. En 9 posities winst boekt ook Jelly Roll uit de animatiefilm Goat, I'm Good. Het stijgt door in de Belgische Ultra Top 50 van 15 naar nummer 6. En de hoogste nieuwe, dat is op nummer 40, Olivia Rodrigo en Stupid Song.

0: Art World, hit van dichtbij.
1: Met nu de highlights van de Duitse Single Top 100. Met in de spotlight Bad Bunny, die op 20 en 21 juni in Duitsland was voor concerten. En dat effect zie je duidelijk terug in de Duitse Single Top 100 van deze week. Met direct op 89 de Bad Bunny track Ayo, wat opnieuw is binnengekomen. Onze Nederlandse Another die maakt met Talk To You een sprong van 97 naar 59. En Huggle and Move It To The Sun die gaat van 89 naar 50. Verder zitten ook de classic hits van Shakira en Wiz DMC weer in de lift. Shakira's Hips Don't Lie die staat op 48, komende van 54. En de Wiz DMC die stijgt met Show Me Love weer van 74 naar 40. En Bad Bunny's New Eva Yol is op 29 een re-entry. Naar de top 20 stijgen Huggle & Salta. Ze gaan met Jamaican van 37 naar 20. En opnieuw Bad Bunny is de snelste stijger. Zijn DTMF neemt een gigasprint van 56 naar 11. En Luciano en JG en Thung Life, die zijn de hoogste nieuwe in Duitsland op nummer 10. En dit zijn de highlights van de Nederlandse top 40. Met daarin drie nieuwe binnenkomers. De laagste op 40 dan staat On My Soul van Bruno Mars. En de hoogste is op 12 Rutger van Barneveld. En Zwoele Zomernachten. Verder zijn er kriskras wat stippen en superstippen te melden. De eerste stip is op 27 van 37. De Leeuw komt eraan van Samuel Welten. New Religion van Bibi Rexha en Fatalist die gaat met een stip van 15 naar 11. En een plekje hoger op 10 staat van 17 met een superstip. Huggle en Salto en Jamaican. En tot slot van dit blok hits van dichtbij heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. We beginnen met die van Duitsland, met daar in totaal geen verandering. Dus op nummer 3 is blijven staan Kilimanjaro van Summer Cam en Bill & Joe. Shakira en Bruno Boy die blijven nummer 2. En de nummer 1 in de Duitse Single Top 100 blijft ook Kitchen Mich, Blumengard en Sharon Band en Get Genoeg. Dan de top 3 van België met op 3 van 9 Shakira en Bruno Boy en Die Die Die. Alex Warner's Fever Dream die blijft staan op 2. En Taylor Swift, haar zomerhit I Knew It, I Knew You, die stijgt van 28 naar de nummer 1 in de Ultra Top 50. En dan de top 3 van Nederland van de Nederlandse top 40. Met op 3 blijft staan De Bassa en Magnetic. Na 4 weken zakt Cherio de Cherry Remix van 1 naar nummer 2. En Shakira en Bruno Mars met Die Die Die stijgen ze door van 2 naar de nummer 1 in de Nederlandse top 40.

0: Cardworld, nieuwe muziek.
1: Nieuwe muziek van singer-songwriter Benson Boone. Zijn vrijdag verschenen nieuwe single heet The Time of My Life. En de zanger die altijd weer weet te verrassen is de surprise track van deze week. En dat is de nieuwe van Somber en My Body Isn't Ready.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chart run. Chart run. Top 10.
0: En we gaan verder in deze Chart World met het verval van de charts en top 30. En we zijn aangekomen in de top 10 met daarin 0 staanblijvers, 5 zakkers, 4 hardlopers en de hoogste nieuwe. En dat ziet er als volgt uit. Deze week van 9 naar 10 gaat Michael Jackson in Beat It. Swim BTS, die zakken terug van 7 naar 9. En Olivia Rodrigo met The Cure, die stijgt door van 12 naar 8. Michael Jackson, Billie Jean, die daalt van 3 naar 7. En omhoog van 8 naar 6, Olivia Rodrigo en Drop Dead.
2: Chart run. Top 10.

0: Chartrun. Chartrun. Top 5.
1: Met zometeen de wereldwijde top 3. Maar eerst loop ik de top 5 even met je door. Met top 5 van VLX1 en Fever Dream. En de hoogste nieuwe, die vinden we op nummer 4. En daar staat Olivia Rodrigo en Stupid Song.
0: Chartrun. Chart update.
1: En onderweg nog de bovenste 3 wereldwijd. Maar eerst nu de Chartrun hit update. Met de highlights van de Chartrun-lijst van deze week. Met daarin deze week 3 nieuwe en 1 repeated. En die komen we direct tegen op 29. Daar staat nummer 1 airplay hit van dit moment, Mr. Know-It-All van Teddy Swings. En hij staat opnieuw deze week in de Chartrun top 30 op 29. De nieuwe single van BTS, Come Over, die staat nieuw op 24. En op 21 komen we tegen de K-pop meidengroepen Reserva, Film, Illit en Katesy. Ze zijn nieuw met Iconic by Mistake op 21. Dan de hardlopers en de wereldstijgeling. Die komt op naam van Sarah Lawson. Haar song Midnight Sun kwam vorige week bescheiden binnen op 30 en knalt nu deze week door naar 19. En daarmee is ze deze week ook de wereldstijger. Het Nederlandse Northern 45 Ultra die stijgt met Talk To You van 18 naar 14. En in de week van Olivia Rodrigo, haar nieuwe album is momenteel de wereldwijde album nummer 1. En verschillende tracks die gaan hard in de Chartrun top 30. Zoals The Cure, wat doorstijgt van 12 naar 8. En ook Drop Dead, dat gaat van 8 naar 6. En ook de hoogste nieuwe is van Olivia Rodrigo met Stupid Song. Is ze nieuw op nummer 4.
0: Chartrun.

0: Art World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de charts hun top 3. Met top 3 van 5 Hate That en Met You Love Me van Ariana Grande. Taylor Swift en haar wereldwijde hit uit de nieuwe Toy Story film I Knew It, I Knew You. Die zakt van 1 naar 2 en na vorige week nog geparkeerd op 2 stijgen deze week door van 2 naar de wereldwijde nummer 1 Die Die Die van Shakira en Bruna Boy. En dit was Chart World voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dan ben ik ook weer je gids door de wereldhits. Het laatste woord komt nu van Zwedenkenner en in bezit van het Tweede Huis in Zweden, Hans van Maurik.
0: All around the world. Wereldkom.
2: 7 weken op tour door Scandinavië. Er zijn van die reizen waarbij je denkt, het gaat super verlopen en de overtocht van Denemarken naar Kristiansand is daar meestal geen voorbeeld van. Je rijdt de ferry op, kijkt er stoer om je heen en 5 minuten later sta je met een soort drijvende IKEA-showroom naar tegelijkertijd te kijken, probeer je koffie te halen. Kinderen rondrennen alsof ze op batterijen werken en jij afvraagt of Noorwegen misschien toch beter.
3: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
4: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
4: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi laat weten dat Iran verantwoordelijk blijft voor de straat van Hormuz. Tijdens het sluiten van een voorlopig akkoord tussen de VS en Iran werd afgesproken dat de zeestraat heropend moest worden, maar de afgelopen dagen kwamen er weer berichten over aanvallen op schepen binnen. De VS voerde daarna vergeldingsacties op Iran uit, maar Iran liet het er niet bij zitten en viel Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait aan. Volgens Araghchi gaat geen enkele andere partij over het heropenen van de straat van Hormuz. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen eindeoefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Zij noemen de plannen een frontale aanval op de agrarische sector. Er worden offers geëist die onmogelijk zijn en economische perspectieven ontbreken. De Tweede Kamer wordt door de organisaties opgeroepen de plannen naar de prullenbak te verwijzen. En de 5 boerenorganisaties roepen boeren op om woensdag massaal naar Den Haag te komen om tijdens het Kamerdebat tegen de landbouwplannen te demonstreren. Agractievoorzitter Erik Luiten laat weten dat of de boeren met trekkers komen, dat aan de boeren zelf is. Maar het is belangrijk dat er druk wordt op de publieke tribune. De gepresenteerde stikstofplannen zullen volgens de organisaties leiden tot ongekende juridische chaos en onteigening en hebben de organisaties op scherp gezet. Volgens Israël heeft het leger verschillende Hezbollah-strijders in het zuiden van Libanon gedood. In gevechten met Hezbollah zou ook een Israëlische militair om het leven zijn gekomen. Een andere militair raakte gewond. Er zou door het leger een verdacht pand betreden zijn en daar ontstond een gevecht met Hezbollah. Volgens het Libanese staatspersbureau heeft Israël ook een luchtaanval uitgevoerd in de omgeving van Taipei. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zometeen in het volgende uur.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi laat weten dat Iran verantwoordelijk blijft voor de straat van Hormuz. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen einde oefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. En de 5 boerenorganisaties roepen boeren op om woensdag massaal naar Den Haag te komen om tijdens het Kamerdebat tegen de landbouwplannen te demonstreren. Volgens Israël heeft het leger verschillende Hezbollah-strijders in het zuiden van Libanon gedood. In gevechten met Hezbollah zou ook een Israëlische militair om het leven zijn gekomen. Een andere militair raakte gewond. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek.
2: De stem van jouw regio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Vanwege het noodweer van afgelopen nacht krijgen verzekeraars veel meldingen over schade door hagel aan auto's en dakramen en brandschade door blikseminslag binnen. Dat laten Interpolis en Centraal Beheer weten. Het loopt nog niet zo'n vaart, maar dat komt volgens de verzekeraars omdat de schade niet altijd meteen ontdekt wordt. Verwacht wordt dat het aantal meldingen de komende dagen verder oploopt. Geadviseerd wordt om de woning en directe omgeving goed te controleren. Let vooral op verschoven dakpannen. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten. Het vliegtuig stortte vlak nadat het was opgestegen op een grasveld langs een weg in de buurt van Huizen neer. De politie heeft de omgeving afgezet. Hulpdiensten rukten massaal uit. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Oostenrijk van start. Tijdens de race zal de buitentemperatuur zo rond de 31 graden schommelen en daarom heeft de FIA een hitteprotocol ingesteld. De coureurs mogen een koelvest dragen. Degenen die dat niet willen moeten extra gewicht aan hun wagen toevoegen. Max Verstappen zal vanaf de 5e plaats starten en de Brit George Russell start vanaf pole position. De Britse koning Charles laat via sociale media weten dat het Schotse voetbalelftal met opgeheven hoofd thuis kan komen nadat het team op het WK werd uitgeschakeld. Charles zegt dat de spelers in hun thuisland veel mensen vreugde hebben gebracht. Schotland deed voor de 9e keer mee aan het wereldkampioenschap. De laatste keer was in 1998. Het lukte het land nooit voorbij de groepsfase te komen. Verder wenst Charles Engeland, Australië en Canada nog veel succes in het vervolg van het kampioenschap. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. En deze... Radio, de stem van jouw regio.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
5: AE Radio.
0: AE Radio, goedemiddag.
6: Onderweg, op het werk en thuis, dit is hier.

0: 100%. Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Vanwege het noodweer van afgelopen nacht krijgen verzekeraars veel meldingen over schade door hagel aan auto's en dakramen en brandschade door blikseminslag binnen. Dat laten Interpolis en Centraal Beheer weten. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Oostenrijk van start. Tijdens de race zal de buitentemperatuur zo rond de 31 graden schommelen en daarom heeft de FIA een hitteprotocol ingesteld. De coureurs mogen een koelvest dragen. De Britse koning Charles laat via sociale media weten dat het Schotse voetbalelftal met opgeheven hoofd thuis kan komen nadat het team op het WK werd uitgeschakeld. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

104.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw

0: bekende ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. In de regio Amsterdam, waar onder andere De Bilt, Weesp, Hilversum, Amstelveen en Uithoorn ondervallen, luidt het advies om tot woensdag niet in het buitenwater te gaan zwemmen. Negeren mensen dit advies, dan bestaat er een verhoogde kans op ziektes. En gisteravond laat en vannacht werden honderdduizenden bliksemflitsen geteld. Het gaat om ruim 300.000 ontladingen. Weerplaza-weerman Berend van Straten noemt dat unieke hoeveelheden die goed laten zien hoe extreem de buien waren. De eerste zware onweersbuien vonden in het westen van het land plaats en van Straten meldt dat hier supercells bij zaten, het zwaarste type onweersbuien. Er viel ook hagel. In de provincies Flevoland en Utrecht werden hagelstenen van 5 tot 7 centimeter groot gesignaleerd. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten. Waaronder verpleegkundigen die voor de eerste keer een parachutesprong gingen maken. Het vliegtuig stortte vlak nadat het was opgestegen op een grasveld langs een weg in de buurt van Huizen neer. De politie heeft de omgeving afgezet. Hulpdiensten rukten massaal uit. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. De TT van Assen is vandaag door de Japanner Ai Ogura gewonnen. Marc Marquez, die vorig jaar won, moest dit jaar genoegen nemen met de 7e plek. Hij probeerde in de buurt van een van de podiumplekken te komen, maar reed de grindbak in. Een andere favoriet, de Italiaan Marco Bezzecchi, startte vanaf de 3e plek, maar moest het na 2 rondes opgeven omdat hij uit de bocht vloog en viel. Bezzecchi werd voor controle naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
0: Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. En gisteravond laat en vannacht werden honderdduizenden bliksemflitsen geteld. Het gaat om ruim 300.000 ontladingen. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten. De TT van Assen is vandaag door de Japanner Ai Okura gewonnen. Marc Marquez, die vorig jaar won, moest dit jaar genoegen nemen met de 7e plek. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: A1 Radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Door het noodweer van afgelopen nacht hebben schadeverzekeraars ondertussen voor tonnen aan schadeclaims ontvangen. Het gaat om honderden meldingen. Allianz Direct kreeg meteen 200 tot 300 schademeldingen binnen. De storm van vorige week leverde 100 meldingen op. Het gaat om een forse stijging. Unive zag rond de 130 claims binnenkomen. De kosten daarvan bedragen nu al een kleine €155.000. ASR ontving 41 meldingen en de NN-groep rond de 150. UNICEF verwacht dat 1,8 miljoen Venezolanen die getroffen zijn door verschillende zware aardbevingen hulp nodig hebben. 3 dagen nadat de hulpverlening op gang kwam, wordt duidelijk waar er precies behoefte aan is. Verschillende ziekenhuizen en 432 scholen zijn door de ramp beschadigd geraakt. Scholen die niet getroffen zijn, worden gebruikt om ontheemde gezinnen op te vangen. Onder de hulpbehoevenden zijn 680.000 kinderen. De aardbevingen hebben aan zeker 1430 mensen het leven gekost. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. In de regio Amsterdam, waar onder andere De Bilt, Weesp, Hilversum, Amstelveen en Uithoorn ondervallen, luidt het advies om tot woensdag niet in het buitenwater te gaan zwemmen. Negeren mensen dit advies, dan bestaat er een verhoogde kans op ziektes. Op een partijcongres heeft de Russische president Poetin gezegd dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar dat die tijd de Russen veel geleerd heeft. Afgelopen vrijdag lieten de Russische autoriteiten weten dat er in 1 nacht tijd 660 Oekraïnse drones waren onderschept. Het gaat om een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen in deze voortslepende oorlog. Oekraïne probeert de Russische olie- en gasbranche zoveel mogelijk te beschadigen. Volgens het Russische leger wordt er aan het front vooruitgang geboekt. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal. Lokaal.
0: AE Radio.
1: AE Radio. Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

opvolger van Long Haul, Ian Mansick en Love is Blind. Hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met hits, tips en de grootste country zomerhits.

Doorbraaksingle voor Zach John King en hits van The Heartland en Get to Drinking. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier in Nederland, Vlaanderen, op Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. De grootste stijger binnen de top 10 deze week. Hij gaat van 6 naar 3. Hier is Jason Aldean en Don't Tell on Me.

Terug naar de zomer van 1987, 39 jaar terug in de tijd. In een nummer geschreven door J.B. Pennington en Sonny Lemaire. Je hoorde Exile en She's Too Good To Be True, de country classic deze week. It's from the heartland, the best in new country. Hier is de nieuwe single van Kenny Chesney. Gaat 3 plaatsen omhoog naar nummer 17 en Carry On.

for the first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. En hij is nieuw in de Amerikaanse Billboard Country Airplay Chart. Lainey Wilson met een beetje assistentie van John Mayer en Phone Keys Wallet. Hier is Kelsey Hart en Fireworks.

Blijven staan op nummer 10 in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Meer informatie over dit programma en de stations die Hits from the Heartland uitzenden vind je op www.hitsfromtheheartland.com.

0: Uit 2019 voor All the Minion en Make It Sweet. En de Recurrence komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Elke week op 40 stations en streams in 7 landen. Hits from the Heartland met Megan Maroney op nummer 9.
1: Hey, this is Megan Maroney and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Jensen.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Ernest Clayton Walker Jr. debuteerde in 1993 met de single What's It To You, wat hem direct een nummer 1 country single opleverde. Hij had 6 nummer 1 hits en heeft 11 cd's uitgebracht, waarvan de eerste 4 elk met platina bekroond werden. Sinds 1996 leidt hij aan MS en is zeer actief in de ondersteuning naar onderzoek en bestrijding van deze ziekte.
0: Deze week Spotlight on
1: Clay Walker.

Spotlight on Clay Walker. Je hoort de drie hits van deze uit Beaumont, Texas. Afkomstige zanger She Won't Be Lonely Long, Hypnotize the Moon en Dreaming With My Eyes Open. En heb je ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan kop komt. Hier is

terug bij de country muziek. De nieuwe single van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, is de hardchart debut. De hoogste nieuwe binnenkomer in de Amerikaanse country airplay chart. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met erin de Dutch Barn, een overzicht van Billboard Country Airplay top 10 en nog veel meer moois. We gaan het uur uit met de nieuwe Chris Young. Tot zo.

0: adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al 3 mensen om bij incidenten op of rond het water. De Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Morgen en dinsdag rijden er op meerdere trajecten minder intercities en sprinters, zegt de NS. Door de hitte vielen er treinen uit en raakten wissels defect. Afgelopen nacht zorgden omgevallen bomen en blikseminslag voor extra problemen op het spoor. Daardoor konden sommige treinen niet op tijd worden gerepareerd of ingezet. Volgens de NS blijft de overlast de komende dagen voor reizigers beperkt. Maar de spoorvervoerder raadt wel aan om even de reisplanner of app te checken voor vertrek. En de Russische president Poetin zei op een partijcongres dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar ook dat het land daar weer sterker uitkomt. In één nacht heeft de Russische luchtaanveer naar eigen zeggen 660 Oekraïnse drones onderschept. Oekraïne richt die aanvallen vooral op de Russische olie- en gassector om zo de aanvoer voor defensie te laten stagneren en de economie te raken, zodat burgers gaan morren. Rusland beweert intussen ook verder terrein te hebben veroverd aan de frontlinie. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A28 Zwolle Amersfoort staat tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
4: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Vorige week voor de first time on Dutch Radio en tevens de Hatcha debut. Deze week een van de grote national breakouts. Het is de nieuwe single van Corey Kent en heet Empty Words. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier zijn Kevin Powers samen met Shaboozy en Move On.

Hij woont en werkt al jaren in Nashville, maar komt eigenlijk uit Rotterdam. En daarom staat hij centraal in de Dutch Barn. De nieuwe single van Mark Blomsteel heet Barely Made It Home. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete New Country plaat aan. Er is Riley Green.

Tyler Hubbard in Hits from the Heartland and Land. En afgelopen week werd bekend dat de Florida Georgia Line weer samen de studio ingaan. Hij dus samen met Brian Kelly en ook weer gaan optreden. Het is een national breakout en de plaat heet...

Casey Musgraves en Hits from the Heartland is de opvolger van Loneliest Girl in Hate Dry Spell. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs en Better That Way.

nummer 3 Country Airplay uit 2019 voor Michael Ray en One That Got Away. Hits from the Heartland, the best in new country. Een plaats omhoog naar nummer 2 deze week. Josh Ross en Hate How You Look.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jordan Davis met Turn This Truck Around eruit is. Blijven staan op nummer 10, I Can't Love You Anymore, Ella Langley en Morgan Wallen. En 9 blijft 9, Beautiful Things, Megan Maroney. Op 8 een nieuw entry, dus helemaal nieuw in de Country Airplay chart, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En 8 gaat naar 7 deze week, Sleepless in a Hotel Room en Luke Combs. Voor de tweede keer Ella Langley in de top 10 van 5 naar 6 met Choosing Texas. En vorige week 7, deze week 5, Morgan Wallen en Don't We. Vorige week 2, deze week 4, 2 plaatsen gezakt, Change My Mind, Riley Green. En de grootste stijger binnen de top 10 is Jason Aldean van 6 naar 3 met Don't Tell On Me. Vorige week 3, deze week 2, je hoorde de plaat zojuist, Hate How You Look van Josh Ross. En dat betekent nog steeds op nummer 1 voor de 17e achtereen volgende week. En 3 weken op nummer 1, Ella Langley.
3: Billboard Country Airplay number 1.
2: Met Be Her.

hoogst bij. Now he's a buckskin, 15 hands, 5-time team road champion.

0: want my horse back.
1: For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Cody Johnson. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit The Fall en heet Horseback. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Dit is Matt Cooper en Highs and Lows.

Jackson Dean en Make a Liar. En dat waren ze weer, jouw hits from the heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 2 airplay hit voor Jordan Davis uit 2019. Groetjes!

Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele

0: rtlgroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Er is opnieuw een jong kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer viel er in Schiedam een dreumes van 1,5 jaar oud van de 3e verdieping. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Afgelopen weken waren er al 3 soortgelijke ongelukken in de regio. Op 18 juni viel een kindje van 3 hoog uit een pand in Dordrecht. Eerder die week overleed een 2-jarig jongetje na een val uit een raam in Rotterdam-Charloes. En vrijdag viel een kind van een balkon op de 7e etage van een flat in Rotterdam. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al 3 mensen om bij incidenten op of rond het water. En de Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek.

Luisteraars, allemaal een hele goede avond. Ja, we zijn er echt waar. Ja, we zijn er echt. En wat kunt u doen? U kunt eraan meewerken als u dat wilt. Dan moet u ze even doorbellen. Uw groet of verzoek kan naar 033-246-0101. 033-246-0101. En dit is natuurlijk A1 op zijn Hollands.

Leef. Leef. Leef. Ja, dit is een oudje hoor.

Iedereen is van de wereld. Ja, maar wie eigenlijk deze tegenwoordig, hè? Ja. Het rommelt en het schommelt in de wereld. Jazeker. Dat ziet er maar weer in Venezuela.

Ja, en de volgende muziekluisteraars, even kijken. Die is bestemd voor Sabine Herman en Anneliese. En krijgen we allemaal aangeboden van Evelien. En hier is Dana weer.

0: de muziek is voorbij. En wat krijgen we nu? De Nederlandstalige top 10, verzorgd door Anneliese.
1: Op nummer 10. Guido de Raaf, van de Raaf met Ciao, Doei, Adios. Op nummer 9. Tino Martin met Jong en Vrij. Op nummer 8. Suzanne Freek met Niemand. Op nummer 7. Frenna met Pretty Girls. Op nummer 6. Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Sappie. Op nummer 5. Flemming en Mart Hoogkamer met 100%. Op nummer 4. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Op nummer 3. Tino Martin en Mart Hoogkamer met Hartslag van de Stad. Op nummer 2. Robert van Hemert met De Zandloopster. En op nummer 1. Justin de Wild met Cheerio.

Hij staat nog steeds nummer 1. Justin de Wild. En Cheerio. En ook deze week werd hij natuurlijk weer geheel samengesteld en gepresenteerd door Anneliese.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist. Maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50

0: duizend zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer, vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. En bijna 194.000 mensen hebben dit weekend de TT van Assen bezocht. Dat zijn er weliswaar iets minder dan vorig jaar, maar de organisatie had niet verwacht dat het record van toen van ruim 200.000 bezoekers zou worden geëvenaard. Door de hitte kwamen vooral op vrijdag en zaterdag wat minder mensen naar het circuit. De organisatie nam extra maatregelen om de bezoekers koel te houden. De TT van Assen verliep naar eigen zeggen ondanks de hoge temperaturen zonder al te grote problemen. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind.

0: Als je haar maar goed zit. Ja, ja, ja, ja. Eens even kijken. En dat kan ik natuurlijk ook vragen, hè. Van Evelien, zit je haar wel goed?
1: Ja, altijd.
0: Oh, altijd. Ja, we hebben natuurlijk Evelien aan de lijn, want het is het tweede uur en dan zitten wij met smacht te wachten wat wij natuurlijk op ons buffet hebben aankomende week.
1: Ja, maar we gaan wachten op het
0: ja. Vertel het eens.
1: Sla.
0: Ja, is het net weer voor, hè?
1: Dat steekt weer, hè?
0: Ja.
1: En rauwe witlof.
0: Rauwe witlof. Oké. Okay,
1: ja, dat is ook wel lekker met
0: lekker fris, hè? En bij, ja. Bij die witlof, wat doe je er dan doorheen? Een appeltje of zo? Of,
1: Ja, en een ham en kaas.
0: Ja, oh ja.
1: Dat is allemaal lekker.
0: Ja. En wat doe je door de sla?
1: Ja, ook van alles. Een uitje.
0: Ja.
2: Gebakken spekjes, is ook lekker.
1: Kan. Ja, is ook lekker.
0: Kan.
2: Komkommetje.
0: Ja, een stukje, ja, ja, ja.
2: Oude gurk.
0: Zilveruitjes. Ja, en een dressing, weet ik wat allemaal. Maar wat voor vlees hebben we bij die sla?
1: Wat dacht je van een speklapje?
0: Ja, ik ben niet echt van de speklappen, behalve als ze een beetje knapper gebakken zijn. Dat vind ik ze wel
1: leuk. Ja, ik ook. Als ze zo slieperig zijn, dat nee.
0: Nee, dan nee. Zo van die slappe hap houden we eigenlijk niet, zeg maar.
1: Nee, dat heel goed. Dat is niet lekker.
0: En ik moet zeggen, als die een beetje knapperig is, dan is hij ook wat zouter.
1: Ja, dat is wel lekker.
0: Dan is hij wel lekker, ja. En wat gaan we dan bij de witlof doen?
1: Nou, een varkenshaasje.
2: Oeh, lekker.
0: Een wat?
2: Ja, een varkenshaasje.
0: Een varkenshaasje, ja. Ja, ja. Ja, maar... Ik vind
2: met champignonnen, hè?
0: Nee, maar, ja, nee, ik ben niet van de paddenstoelen. Maar een varkenshaasje, ik zit dan altijd tussen twee dingen te twijfelen. Is het nou een varken of is het nou een haasje?
1: Ja, dat is maar net waar je bent, hè? Ja. Je bent allebei. Ja.
0: Of het varken is het haasje, dat kan ook nog natuurlijk.
1: Dat kan ook nog natuurlijk, dat weet je maar nooit.
0: Ja, nee, maar varkenshaasje is natuurlijk wel lekker vlees.
1: Ja, dat is wel inderdaad lekker.
0: En dan heb jij natuurlijk wel de tip, hoe lang moet ik dat braden? Want ik ben niet zo'n braderig iemand.
1: Ja.
0: Als ik zo'n varkenshaasje in de pan leg, zeg maar, met een beetje zonnebloemolie.
1: En, je moet natuurlijk geen uren laten liggen, want dan wordt het taai.
0: Ja, maar daar heb ik ook geen tijd voor. Daar heb ik ook geen tijd voor. Maar moet ik het dan een kwartiertje of zo laten sudderen?
1: Ja, dan is het lekker.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nee, gelijk weer een tip natuurlijk. En als ik dat naar binnen werk, wat is dan op mijn toetje?
1: Pruimen.
0: Sappige pruimen.
1: Ja. En aardbeien.
0: Ja, de aardbeien.
1: Ja, kun je in de yoghurt doen.
0: Er schiet er hier bijna eentje onder het bureau van het lachen natuurlijk. Sappige pruimen natuurlijk, hè? Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Zeer sappig.
0: En de Hollandse aardbei natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, en ik heb toevallig, gisteren tegen de avond heb ik ook mijn kersen, zeg maar, geplukt. Die zijn ook heel lekker.
1: Oké, ja, ik ben niet zo gek op kersen.
0: Nou, daar zit wel pit in.
1: Ja, dat wel. Ik heb pit stuffen.
2: Maar van kersen hou je of je houdt er niet van? Ja. Ik hou er ook niet van.
0: Nee?
2: Nee.
1: Nee.
0: Nou, deze zijn niet van het hele zoete, maar net iets minder. Maar ze zijn echt, natuurlijk van mijn eigen bomen, ze zijn hartstikke lekker.
2: Nou, mag je ze allemaal lekker opeten?
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. Toch? Ja, klopt.
0: Ja, ik ben degene die van pit haalt, zeg maar.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: En als pitje spugen, zeg ik, of niet?
1: Ja. Van die bij de oude mannen gezet, dat bankje.
0: Oh, ja, ja.
2: Ja, die tegenover de ijsje.
0: Ja. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Ja, dan ben ik wel aardig verdwaald, zeg maar dat zou kunnen.
2: Hij is er oud genoeg voor, hoor.
0: Ja, precies. Ja, dat weer wel. Dat weer wel. Ja, ja, ja. Wrijf het er nog maar een keer in, hè. Ja.
1: Ja.
0: Maar wat doe jij zoal op dit moment tegen die warmte?
1: Nou, voor de waaien zitten.
0: Ja. Verder niks?
1: Nee, verder heel weinig.
2: Zo min mogelijk aantrekken, natuurlijk.
1: Ja, ook dat.
0: Je krijgt er nu weer hele rare ideeën bij, hè.
1: Waarom?
0: Ik zie jou niet in de bikini zitten, zeg maar.
1: Nee.
0: Nee, hè? Nee.
1: Nee.
0: Nee, maar geen airco?
1: Nee, beneden niet. Boven wel.
0: Oh ja. Maar je gaat niet de hele dag boven zitten?
1: Nee.
2: Een beetje ongezellig, hè?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is niet zo leuk. Dan gaan we maar beneden voor de waaier zitten.
0: Ja, precies.
2: Ook. En ga je ook nog lekker naar voetbal kijken, of niet?
1: Nee,
2: drie uur 's nachts.
1: Echt niet?
0: Nee.
1: Nee.
2: Moet ze het zonder jou doen?
0: Maar heb je vandaag wel voor de televisie gekeken dan?
1: Nee.
0: Want je had motorrace natuurlijk vandaag.
1: Ik ben niet zo'n televisiefanaat.
0: Ja, de TT van As had je vandaag live op de televisie.
1: Ja, dat kan.
2: Ja, dat vind jij leuk, maar mij niet.
0: Dat vond ik wel weer interessant natuurlijk.
1: Dat is echt een mannensport, toch?
0: Ja, ja, maar ik moet heel eerlijk zeggen, daar ga ik ook niet voor mijn bed uit, hoor. Als dat 's nachts verreden wordt.
1: Nee.
0: Die tijd ben ik een beetje ontgroeid.
1: Ja, dat was vroeger, hè? Ja. Toen ik nog jong was.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dat was, dat was 2 jaar terug, zeg maar.
1: Ja, ja. ook zeggen.
0: Nou, in ieder geval, dankjewel voor je toelichting. En bescherm je tegen de warmte, hè? Veel water drinken.
1: Ja, komt goed.
0: Veel water drinken.
1: Ja.
0: En ijs eten.
1: Ja, dat is ook lekker.
0: Ja, hè? Het koelt al aardig af. Oké, nou, dankjewel voor je toelichting en tot volgende week.
1: Ja, geen dank, graag gedaan.
0: Oké, doei.
1: Doei, doei.
0: Ja. Dat was Evelien natuurlijk met de groente- en vleestip van deze week. En die hebben we al gehad, hoor. Ze wil het haar nog een keer goed hebben.

0: Ja, sleut de ramen, sleut de deuren en laat je kind...
1: Nou, dat was hem in ieder geval, hè? Ja, juist, ja. Robert van Hemert was dat met zijn zandloopster. Oké.

zijn we verzopen met z'n allen in de bakel. Het ging van 0 naar de 100%. Maar Flem, het is pas 10 uur.

Onze club gaat nooit verloren. Homer. Hij is wel heel snel deze keer. Hè. Goed, ja, wij gaan gewoon door met de muziek, hoor. Ja. Hatschikidee. Hier is Wolter Kroes.

Ja, we gaan door, want de volgende muziek die gaan we draaien voor Wilma en voor het hele team hier. En hier is Corrie Konings, want van oma mag alles krijgen ze aangeboden van mevrouw Schouten natuurlijk, hè.

Hup Holland, hup, ja. En laat de leeuw niet in zijn hemdje staan, want het is veel te warm. Nou, op de blote buik en dan met oranje verf.

Ja, dat was hem, hè. Ja, dat was hem. Eens even kijken, wat gaan we doen? Wij gaan de kleinkinderen van mevrouw Schouten gaan we verblijden met een leuk stukje muziek. Ja, ja.

Ja, en we komen al een beetje op het einde van het programma. En dan krijg je dat natuurlijk. Dan wordt het een beetje van dit en een beetje van dat.

Goed, luisteraars, dat was het alweer voor vandaag. Allemaal weer bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen, doe het rustig aan deze week, want het is al warm genoeg. Bye bye, zes wij. En tot de volgende week. Hoi. Ja, la, la, la. En natuurlijk ook deze week weer onze dank natuurlijk naar de vaste werknemers van de club hier. En dat is natuurlijk Anneliese en Evelien.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. Het persbureau verwijst naar historische voorbeelden zoals de Koude Oorlog en conflicten rond Korea en Taiwan. Volgens Fars moet dat leiden tot een betere onderhandelingspositie voor Iran. Maar in het recente akkoord met de VS is juist afgesproken dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist, maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50.000 zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000.

0: 2000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. En bondscoach Hong Myung-bo van Zuid-Korea is na 2 jaar opgestapt na de vroege uitschakeling op het WK voetbal. Hij deed dat na zware kritiek die ook van de Zuid-Koreaanse president kwam. Die noemde hem onder meer incompetent en sprak van teleurstelling over de prestaties. Hong bood zijn excuses aan en zei volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten. Zuid-Korea eindigde als 3e in de groepsfase, maar het land kwam in 12 WK-deelnames maar 3 keer verder dan die groepsfase. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: A1 Radio.
1: Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. En bondscoach Hong Myung-bo van Zuid-Korea is na 2 jaar opgestapt na de vroege uitschakeling op het WK voetbal. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: 1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.
1: I wish you were stood in front of me, but you're behind a white screen.

0: bekende ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
1: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De hittegolf zorgde in meerdere landen voor recordtemperaturen en extra sterfte, onder meer door verdrinkingen en hittestress. Ook in Nederland was het extreem warm en werd zelfs code rood afgegeven. Volgens de WHO zijn er steeds vaker en intensere hittegolven. In Polen, Tsjechië en Hongarije was het vandaag ruim 40 graden, in Duitsland 41,5 graad. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. Het persbureau verwijst naar historische voorbeelden zoals de Koude Oorlog en conflicten rond Korea en Taiwan. Volgens Fars moet dat leiden tot een betere onderhandelingspositie voor Iran. Maar in het recente akkoord met de VS is juist afgesproken dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen. En Turkije heeft fel gereageerd op de erkenning door Israël van de genocide onder Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar volgens Ankara is dat een politiek besluit om de eigen beschuldigingen te verdoezelen. Want president Erdogan heeft Israël eerder van genocide in Gaza beschuldigd. Nu zou Israël met deze erkenning willen terugslaan. Turkije heeft genocide op Armeniërs tijdens het Ottomaanse Rijk altijd ontkend. Maar historici schatten dat in 1915 en 1916 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs zijn omgekomen. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen.

0: verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Nederland heeft het marineschip Zijn Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. En Turkije heeft fel gereageerd op de erkenning door Israël van de genocide onder Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar volgens Ankara is dat een politiek besluit om de eigen beschuldigingen te verdoezelen. Want president Erdogan heeft Israël eerder van genocide in Gaza beschuldigd. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio.

Barneveld, Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio. We

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De hittegolf zorgde in meerdere landen voor recordtemperaturen en extra sterfte, onder meer door verdrinkingen en hittestress. Ook in Nederland was het extreem warm en werd zelfs code rood afgegeven. Volgens de WHO zijn er steeds vaker en intensere hittegolven. In Polen, Tsjechië en Hongarije was het vandaag ruim 40 graden, in Duitsland 41,5 graad. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer. Vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedenavond.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.